Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bind baye.

Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bind bayyi.